die Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje

0: koning voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij zijn tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven. Nu nog even alles geven. Want zal het rusten straks toch heerlijk zijn. Ja! Het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.
1: Soprano Jasperina Young, conjunto de câmara da CBS holandesa, letra e arranjo de A.B. Wastvader, interpretando a Valsa do Minuto, versão para canto e orquestra de cabaré de Chopin. Esse foi o pedido de Nina Rita do Flamengo.
2: Rádio MEC, clássicos do ouvinte. Aqui você faz a nossa programação. Peça sua música preferida com mensagem de texto ou voz pelo nosso WhatsApp 997100537. 997100537. DDD 21.
1: Uma e 45. Vamos ouvir agora Adágio para cordas, opus 11, de Samuel Barber, com o Cronos Quartet, pedido de Marcelo Rizzo, da Ilha do Governador, e Leandro Lopes, de Queimados.